Het is PA3BNW, Papa Alpha 3 Bravo, Mike Bravo. Goedenavond. Voor het eerst met een test met Allink Star. Is er iemand QRV die even een rapportje kan geven over?

0: Hallo, dit is PA3 BNB, Papa Alpha 3 Bravo, Mike Bravo met een test. Testing, testing, testing, PA3 BNB met een test.
1: PA3, Alpha Bravo, ik heb het niet gezien, joh. Ja, Golf 4, Alpha November Golf, Q5 on the audio, over.
0: Ja, goedenavond, old man. Ik heb het niet helemaal goed verstaan, de call sign. Dit is PA3 Bravo, Mike Bravo.

Oftewel bier met Berenburg Jacob uit Urk. Dat is het QTA. Ik heb net voor het eerst All Star Link geïnstalleerd.